0: Waarom doet het niet zelfs? Kunnen ze zien, Sadis?
1: Wat is 16 aan het
0: zijn voor? Ik heb 21-25.